0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: ook deze. On a streetcar or in the cafe. All of the evening and most of the day. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 104.
1: Weerbericht. De komende uren vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders in ons land is het op een enkele bui na bewolkt en droog. In de kustgebieden ook perioden met zon. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanmiddag is er in het oosten nog kans op neerslag. In de rest van het land is het vrijwel overal droog. Vanuit het zuidwesten laat de zon zich iets vaker zien en het kwik loopt vandaag op naar een graad of 20. De wind waait uit westelijke richtingen en is zwak tot matig. Vanavond vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noordoosten eerst nog wat neerslag, maar die trekt in de loop van de avond verder weg naar onze oosterburen. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en de temperatuur daalt naar tussen de 8 en 12 graden. Er kan mist ontstaan en er staat vrijwel geen wind. Morgen eerst enkele mistbanken, in de middag flinke zonnige periode en zacht weer met een graad of 20. Zaterdag nevel of mist, maar in de middag ook periode met zon bij weinig wind. Het wordt de eerste dag van het weekend maximaal 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7.

0: ook deze.
1: Gute Keule, drink mit mir. Noch ein Schnaps und noch ein Bier.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze.
1: Waste the days and waste the night. I have left for you behind.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.
5: De mooie dingen die het leven biedt, die gaan vaak veel te

0: 1224.
1: Weerbericht. De komende uren vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders in ons land is het op een enkele bui na bewolkt en droog. In de kustgebieden ook perioden met zon. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanmiddag is er in het oosten nog kans op neerslag. In de rest van het land is het vrijwel overal droog. Vanuit het zuidwesten laat de zon zich iets vaker zien en het kwik loopt vandaag op naar een graad of 20. De wind waait uit westelijke richtingen en is zwak tot matig. Vanavond vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noordoosten eerst nog wat neerslag, maar die trekt in de loop van de avond verder weg naar onze oosterburen. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en de temperatuur daalt naar tussen de 8 en 12 graden. Er kan mist ontstaan en er staat vrijwel geen wind. Morgen eerst enkele mistbanken, in de middag flinke zonnige periode en zacht weer met een graad of 20. Zaterdag nevel of mist, maar in de middag ook periode met zon bij weinig wind. Het wordt de eerste dag van het weekend maximaal 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: komende uur hoor je deze hits.
1: Hey ouwe Joe, speel nog eens op je banjo. Een wijsje zonder woorden, dood gewoon een lekker lied.
0: En deze.
2: Du gibst mir ein gutes Gefühl, mir wär sofort nicht mehr kühl, wenn du hier wärst.
0: Maar ook deze.
3: Wonderen zullen altijd bestaan.
4: Gefeliciteerd, je hebt ons gevonden.
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

Je geeft je vrouw nog een zoen, je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt,

van de stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip.

0: de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Ach, moest je lief wil mij vergeven. Ik deed uw hart zo'n pijn.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Dan vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vanmiddag is er in het oosten nog kans op neerslag. In de rest van het land is het vrijwel overal droog. Vanuit het zuidwesten laat de zon zich iets vaker zien en het kwik loopt vandaag op naar een graad of 20. De wind waait uit westelijke richtingen en is zwak tot matig. Vanavond vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noordoosten eerst nog wat neerslag, maar die trekt in de loop van de avond verder weg naar onze oosterburen. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en de temperatuur daalt naar tussen de 8 en 12 graden. Er kan mist ontstaan en er staat vrijwel geen wind. Morgen eerst enkele mistbanken, in de middag flinke zonnige periode en zacht weer met een graad of 20. Zaterdag nevel of mist, maar in de middag ook periode met zon bij weinig wind. Het wordt de eerste dag van het weekend maximaal 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: keuze.
1: Marionette, kleine vedette, loop maar vrolijk mee, garen.
0: Maar ook deze.

0: vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: Ik ben oud en gebrekkig. Vaak voel ik me eenzaam en verlaten. Maar als ik jouw stem hoor, dan gaat de zon weer voor me schijnen. En ik voel me echt gelukkig. Daarom, lieve mama, in naam van al deze luisteraars, dank ik u. Want voor hen ben jij met goud niet te betalen. Dank u, Piratenma.
1: We vallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
2: Ja, toch?

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
2: And I will give to you summer wine.
0: En deze.
2: Maar eens zijn we samen. Eens zal ik jou weer zien.
0: Maar ook deze. Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies. Na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: waar je woont.
1: Maar ook deze.
2: Je doet maar wat je doet, moet ik ga weg. En krijg je straks nog spijt, dan heb je pech.
3: Let's go!
1: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. Radio 1224.
3: Altijd dichtbij.
1: Altijd piraten.
4: Altijd piraten.
3: Hier.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

De werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend bewolkt. In het noordoosten valt er wat regen. Ook op andere plaatsen kan er lokaal een bui vallen, vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Later wordt het vanuit het westen droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Bij een matige westenwind is het een graad of 20. Vanavond wordt het overal droog en verdwijnen de meeste wolken. Ook neemt de wind dan af. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden en kan op verschillende plaatsen mist ontstaan. Het zicht kan lokaal dan flink teruglopen. En ook morgen begint op sommige plaatsen nog mistig, maar in de loop van de ochtend komt de zon tevoorschijn. Daarna blijft het droog en overwegend zonnig met slechts enkele wolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het dan rond de 20 graden. Morgenavond blijft het helder en na zonsondergang koelt het snel af. Dan zaterdag begint mogelijk opnieuw met wat mist. Daarna volgt een groot deel van de dag droog en zonnig weer en wordt het ongeveer 20 graden. Later bereiken buien het noorden en in de avond en nacht trekken die verder over het land. Zondagochtend kan op sommige plaatsen nat beginnen, maar daarna blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en bewolking. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Ook maandag blijft het rustig en droog en komt de temperatuur uit zo rond de 20 graden. Dan later volgende week wordt het geleidelijk aan wat wisselvalliger en gaat de temperatuur omlaag naar ongeveer 16 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Dat geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik niet.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd.

0: Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224. En dan nu, live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Damen. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Damen zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling.
2: Oh jee.
1: De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Goedemiddag!
0: 12-2-4.

moet wat als je er op woensdagmiddag niet was, hè? Ja, goedemiddag, Ruitenbeek bij je hier op Radio 1224. Gisteren was ik even met de motor weg. Het was zo mooi weer, even naar de Achterhoek. Pakken we dat zo donderdagmiddag even tussen 3 en 5. Donderdagmiddag, Martinee. Ja.

even zwaaien. Hij naar Ton zag ik al voorbij komen. Luister mee te middengolf in Kesteren. In de klei. In de klei. En dan Ton was erbij met zijn vrachtwagentje. Als je ook wil laten weten dat je erbij bent, dan kan je reageren op onze website. Radio1224.nl of anders op de WhatsApp 06 126 55 238.

Radio 12 even hier ook uitzenden tot de middengolf. 1224 kilowatts. Overeenkomt met een meterband 245 meter. Ook je luisteraars daar, goedemiddag.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: terug.
1: Heb ik ook wel eens gehad. En die vogels al zingen in je huis. Nou, dan moet je een poos kijken als je alles tegen wil zien. Maar ja, je kan wel zeggen, het was fijn, bedankt en tot ziens. En ja, morgen zien we wel verder wat we dan weer gaan doen. Ja, toch? Ja, zo gaat het wel. Dit zijn niet de Pointer Sisters, nee. Dat zijn ze niet. Nee.

Belgisch natuurlijk. Jabada, zo heet ze. Jabada. Goedemiddag, Abba. Hè? Ja, vroeger ging je ook achter een beetje kussen achter in die bioscoop bij de film. Hè? Oh ja. Ging wel, hè? Oh, wat gebeurt hier nou weer? 3:10 hier op 12:24. Daar gaan wij ook nog. We gaan even naar Oostenrijk, hè? Oostenrijk, ja. Ja. Zit bij vrienden. Uit Kastelroeder. We zetten Kastelroeder Spatsen. Wel op de goede snelheid, zeg. Zet eruit te werken, hè?

geweest van de zomer in Kastenroet, hè? Met de motor even nog, hè? In Oostenrijk, ja. Goedemiddag ook Ton. Ton was er al. Fred zag ik ook nog voorbij komen. En Renke, maar ja, Renke. Straks even een verzoekje voor jou nog, Ton. Ik zoek hem even op, dan gaan we zo draaien. Even een gouden ouwe van de classics hier op 12.24. De zon schijnt wel niet. Het is een beetje donker in het noorden, zie ik. Maar het is nog steeds droog, hè? Ook in Veenzaden.

0: echte piratenknijter. Zij is ook al. Tom Zuckel is een echte piratenknijter, Ruiter. Ja, dat klopt precies, hè. Even zwaaien nog. Ik zag de boeken hier nog voorbij komen. Er een blok sale, hè. En ook Baantje. Goedemiddag.
1: Het is 12-12-12-2-4.
0: Hé, hey, geen blondie. Nee, echt niet. Dit is Marianne Rosenberg, ja. Rosenberg. Die Duitsers prachen, ja.

0: Janine. Dat is Marjan de Rozenburg de vertaling van Blondie had. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Even een gauw open en die Kees komt er van. We gaan helemaal terug naar 1963. Dat is een poos geleden. Was je al geboren? Ja, jij wel? Jij niet? Oké. Okay.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: The Ring of Fire.
1: Meestal brandt dat wel als een ring van vuren. Ring van vuren, Ring of Fire, of meneer Cash zelf. En, hij komt er zo aan trouwens, Tonne. Die plaat uit 1964 van de Searchers. Ja, ik zei, ik heb hem opgezocht. Die is, komt zo even die kant op lopen, Tonne. Naar de vrachtwagen toe voor jou. Hè. Ja.

Peter Koelewijn en Oudje, Robbie. Ja, Robbie. Bijna 3:30 hier op jouw 12:24. Ja, de tijd gaat snel. Even een bezoekje. Ton, komt hij aanlopen voor jou, hoor. Ik heb het nummer ook wel van...

0: als de M zit geen zakken, dat weten we allemaal. Hè? Dan ja, nemen we er even eentje. Laat is het. Is iets over half vier.
1: En jongens, gaan we lekker bier.
0: Ja, moet kunnen.
1: Of wat?
0: Mocht dat kunnen of niet? Mocht dat kunnen, hè? Ja. Ook goedemiddag, Bert is aan het veen. Hij zegt, ik ben heel druk met kabels. Ja, Bert is altijd druk, hè. Kom weer al helpen voor een keer. Dit is Bert Heerink. Nummer origineel van wie was het? De Motors, geloof ik, ja. Wat is geen tijd? Is het een baby's? Ja, baby's heet het. Hele vrije vertaling in het Nederlands. Luister mee in Huiven hier op 1224. Goeiedag.

0: echte hit was dat in de jaren 70 van The Babies. En Isn't It Time? Dit is de vrije vertaling van Beth Hurink. Wordt het geen tijd? Nee, het wordt geen tijd. Het wordt geen tijd.
1: Word lid van onze Facebookpagina. Radio 1224.
0: Ja, dat kan ook nog, hè. Dat kan ook nog. Oh, ik heb wel verkeerd even. Elke keer verkeerd zo. Wacht even, deze moet ik hebben, deze. Wel even erbij blijven, willen les blijven. Ik weet dat het niet woensdagmiddag is, eruit de week. Het is donderdagmiddag. Even erbij blijven.

Radio 1224, ook te luisteren AM in Midden-Nederland en via de livestream. Veel plezier!

heeft geen houten hart. Hij kan een beetje Duits ook. Ja, hij moest in dienst. Elvis kwam uit Amerika, maar die moest in dienst. En dan lag hij gelegerd in Duitsland. Dus ja, hij heeft een beetje een woordje... Nee, Duits geleerd natuurlijk. Kwart voor vier.

ik kan het wel niet verduin, hè? Ja, verzin het maar, hè? Ik al bij de 80 in de buurt, geloof ik. Ja, ik heb wel plaatjes gemaakt. Maar al even duin. Iedereen kende dat wonderkind. Dus dan pak je helemaal niks aan. Ja, dat was zo vlug. Niet zo vlug. Pieter en Gordon, even gauw houden. Yeah.

Ik heb eens gekeken in het archief hoeveel plaatjes we over women hebben, over vrouwen hebben. Nou, er stonden wel 100 in volgens mij, hè? 100. Oh, wat zei je nou? Oh ja, best. Deze is even voor Heinaton daarin. Die luistert meter middengolven, 205 kilometer in Kester. Even voor jou, Heinaar.

0: 4.
1: Altijd Piraten Mits.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister mee.
0: Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Radio 1224.

Edwin Rutte, oftewel Oma Willem. Hè? Kijk nou, Oma Willem. Ja, Edwin Rutte is dat. Hè? Die nummer origineel van Dustin Springfield natuurlijk. Hè? Ik wacht even op naar het nieuws. Nieuws van 4 uur krijg je van me. En dan zie ik je terug nog voor een uurtje, hoop ik. Hè? Ja? En kijk eens naar buiten. Nu dan schijnt zelfs de zon nog hier. Hè? Hey, ik zie je zo terug.

0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen, want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Goedenavond, lol.
1: Zo moet je zien, hè? Johnny en Jos, hoor je. Hoorde je, moet ik zeggen, hè? Als eerste binnenkomen naar het nieuws van 4 uur. Je moet het toch over benzine hebben, hè? Kijk deze nog. Het begint heel rustig, maar het gaat iets harder zo meteen. Ramstein, ja.

echte kerels en vrouwen rijden gewoon op benzine, ja toch? Ja, die moesten stoplastjes en lekker ding zitten natuurlijk. Hè. Nee, dat doen we niet, doen we niet. Ramstein hier op 12:24. Ja, ik heb wat anders om even wakker te blijven. Lekker wakker blijven hier op de... Moet ik wel, het is gewoon donderdagmiddag, hè. Iets over vieren. Goedemiddag ook Egbert, daar in Egypte. Het is een vakantie in Egypte, liet er op zo'n luchtbedje met de vrouw samen. Hè. En mee eten. Drink ook natuurlijk, hè. Egbert, succes daar. Goede vakantie, jongen.

rennen, hè? Ja. Niet zo hard rennen. Hard rennen ben ik. Ja. Goedemiddag. Hoe is die?

0: je ook niet nodig, hè? Heb je ook niet nodig.
1: Niet drinken!
2: Eens in de 100 jaar staat er een discjockey op met unieke grappen, een mooie stem en de perfecte platenkeus. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als...
3: Ome Joop Ruitenbeek.
0: Even voor Egbert. Even een oudje, hè? Jim Burke en Serge Gainsbourg. Even lekker ijsblad van 74.

0: Goed bekijken.
1: Nu wil ik leven van alles beleven.
0: Dat gaat toch niet meenemen, hè? Het laatste jas, die heb geen zak. Heb geen zak. Ik heb niks in stoppen, hè? Dan ben je niet meer.
2: Hallo.
0: Klaar. Ja, wat zeg je nou?
2: Hallo.
0: Ja, even rustig.
1: Verzoekplaat.
0: Even zoekje. Namens Ronald Huisman, hè?

Ook in de tijd, terug in de tijd hier op 12.24 natuurlijk met Sigrid Tip. Hè. De zoon van mijn vader, de zoon van mijn vader. Ja, logisch natuurlijk. Hè. Logisch. Hoe gaan jullie naar huis? Met de bromfiets? Op de fiets? Oh, met Ploffie. Met Ploffie, Wil Stevens. Gewoon twee takten. Ja, twee takten. Ik heb verloren.

banden. Het gaat best als het maar niet regent, hè, de gladde banden. Dat gaat best. Echte sliks. Sliks heb je dan, ja. Wil Stevens, ik draai mij speciaal voor Ron en Zwaan in Zaandam, hè. Want Ron is net weer terug uit België, een operatie. Maar die moet over een paar weken moet hij weer, hè. Bij deze dan, ja. En de radio. Hup, de bocht om. Gas dicht. En gas erop weer, kom maar. Even een plaatje van een ex-Beatle hier op 12.04. Goedemiddag trouwens allemaal, hè. Cat Stevens. Too many times, but now I realize. No more.

maar vast lopen, want ik heb een gun, ja. Jozef, voor je zoon de bieten schieten, hè? Naar stuk vreten. Zo dacht hij natuurlijk, hè? Cat Stevens, I'm gonna get me a gun. Ik heb een geweer, een revolver, maakt niet uit. Rennen, moet je rennen.

Love Story in de Nederlandse uitvoering van Van Dongen en met Miranda samen. Maar niet de Verdongen, George Verdongen en Miranda van hier van 12-2-4 op de zaterdag. Nee, hey, dit zijn andere. Dit zijn andere, ja. Dit zijn heel andere, ja. We hebben nog geen blaadje gemaakt. Dat zou wel kunnen met de AI misschien, maar. Terug naar de jaren 80, Paul Jong.

een nummer ook gemaakt door de kids eigenlijk. The Love of the Common People hier op 12T4. En de 12-inch uitvoering had je dan vroeger, in de jaren 80. 84 was dat geloof ik. Hè? Paul Young, Game Nog. Was dan wel, maar ben je nog heel jong. Dan weet je dat niet te trekken. Laat plaatjes nog, hè? Dan ben ik ook weg. Gaan we eten, kids. Wat gaan jullie eten? Ik eet even een salade met kip of zoiets.

Gerard Schoonenberg hier op 12.24. Het is bijna zover. Ja, Ronald, het is bijna ver. Gaat zo, hè. Gaan we zo eten. Ja, ja. Jij deed trouwens nog. Dat is Vanessa. Je kent hem met die Big Boobies. Hij was getrouwd toen met die man van die platentoestanden. Ja. Hocus Pocus. Kan je ook toveren? Ja.

Ja, geen meer hoor, hè. Hoor, Vanessa, dat was vast wel vroeger onder de bier gegooid zijn, hè. Niet zo bekend ervan, maar niet zo bekend ervan. Jan, ik ken hem wel, Upside Down, ja, die kent iedereen, hè. This is Does It Makes Me. Mijn laatste vocale gaat trainen richting 5 uur gaan, en dan gaan we wat eten maken. Met eten natuurlijk, ja, normaal, hè. Ben je al bijna thuis? Ik hoop het wel, hè.

0: De Dikdak is hier op 12.24. Allemaal bedankt voor het luisteren.
1: We're not even Republicans. We are goddamn radio pirates.
2: Radio 1224.
0: Eet smakelijk, hè?
3: Zat een heel nest politieagenten beneden voor de voordeur. Gauw, joh. Kwaak die zender in de waasmaand. Gauw, jongens, wegwijzen. Tot ziens.
2: En dit is het nieuws op Radio 1224.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Rene Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het raad.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze.
1: Maar ook deze.
0: Taiga im Wind, was mal war, das verging.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
1: Radio 1224.nl.

0: Everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world

0: deze.
1: Johnny Boy, Kentucky Playboy. Nee, mijn hart is niet voor jou.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
2: Altijd.

als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij die toch voor een

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Wind staat er niet veel. In de kustgebieden waait er een matige westenwind. Vannacht is het overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist. Het kwik wijst zo'n 12 graden aan de zuidwestkust aan, terwijl het in het noorden niet warmer is dan een graad of 6. Er staat bijna geen wind. Morgenochtend lost eventueel aanwezige mist langzaam op en laat de zon zich regelmatig zien. 'S Middags krijgen we zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke, vlak aan zee matige zuidwestenwind. Morgenavond is het overwegend helder en blijft het droog. Namorgen houden we vrijwel droog en rustig herfstweer met 's nachts en 's ochtends vroeg kans op mist en overdag zonnige perioden. De temperaturen liggen hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits.
1: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Hey, hey, jongens van de weg. Neem me mee en laat me niet staan.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement National-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: ook deze.
1: Maar ik zag niks, want ik moest pissen. Ik dacht al dat ik wat missen.
0: Radio NL, Q-Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Wind staat er niet veel. In de kustgebieden waait er een matige westenwind. Vannacht is het overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist. Het kwik wijst zo'n 12 graden aan de zuidwestkust aan, terwijl het in het noorden niet warmer is dan een graad of 6. Er staat bijna geen wind. Morgenochtend lost eventueel aanwezige mist langzaam op en laat de zon zich regelmatig zien. 'S Middags krijgen we zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke, vlak aan zee matige zuidwestenwind. Morgenavond is het overwegend helder en blijft het droog. Na morgen houden we vrijwel droog en rustig herfstweer met 's nachts en 's ochtends vroeg kans op mist en overdag zonnige perioden. De temperaturen liggen hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: voor.
1: We vallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
2: Ja, toch!
1: Dit is Radio 1224. Altijd Piratenhits.
2: 1224!
0: Hallo, ik ben Jacques Herp. En ook ik luister naar Radio 1224.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: warm.
1: Maar ook deze.
2: Ik breng voor jullie zonneschijn. Hola, ia, ho.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.

jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.
2: Ja, goeiedag, leuk. Hier Willems de Molder van Bofoytog. En ik moet u zeggen, ik luister op altijd naar radio 1224. Mooi ook doen.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist. Het kwik wijst zo'n 12 graden aan de zuidwestkust aan, terwijl het in het noorden niet warmer is dan een graad of 6. Er staat bijna geen wind. In de ochtend lost de eventueel aanwezige mist langzaam op en laat de zon zich regelmatig zien. 'S Middags krijgen we zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke, vlak aan zee, matige zuidwestenwind. Morgenavond is het overwegend helder en blijft het droog. Na morgen houden we vrijwel droog en rustig herfstweer met 's nachts en 's ochtends vroeg kans op mist en overdag zonnige perioden. De temperaturen liggen hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
3: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.